0: zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kiss.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen drie mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De twee anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand. En kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: ik ook weer al nostalgische gevoelens van, hoor. Ja. Ik krijg een foto van Peter uit Stolwijk. De markt wordt opgebouwd. Ja, de markt op zaterdag. Daar ging ik vroeger met mijn opa en oma echt altijd naartoe in Hellevoetsluis. En dan naar huis met een lekker bek.
1: Ja.
0: Heerlijk zeg. Nou, werk zal vast, Peter. Terwijl half Nederland opstaat of lekker uitslaapt op zaterdagochtend. Hè? Hey, goedemorgen. Het is even voor zessen. Dit is de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Met zometeen Ronald Rummelswan van het ANP. Er is een deal gesloten over een belangrijk stuk groen land.
1: Ja.
0: Donald Trump heeft het blijkbaar voor elkaar. Hoe en wat? Dat vertelt hij je zo meteen. Het is een soort moderne vorm van landjepik. Laten we het zo maar noemen. Maar het belangrijkste nog, gevolgd door...

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen 3 mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. 1 van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere 2 zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wilde het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de 2 elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Reinhoven.
3: Ja, goedemorgen. Even over 6. Dit is de weekendochtendshow met nu Nirvana. Kink.

0: nog een klein weekje, dan kan je het nieuwe album horen. Nieuwe album van Nothing But Thieves. En vanmiddag om 11:30 staan ze in Tivoli-Vredenburg. Middagconcert.
1: Jazeker.
0: Gaan daarna ook nog naar Brussel en naar Londen. 3 shows op 1 dag. Geef het je maar te doen hoor, gaat er maar aan staan. Baby Cool van Nothing But Thieves hoorde je uit je speakers. Dit is de Weekendochtendshow. Hey, goedemorgen met 20 graden vandaag en Big Country uit je speakers.

0: heeft wel eens beter geklonken.
1: Heeft wel eens beter geklonken. Nou, dat zeggen ze natuurlijk wel, dat als je vaak genoeg en lang genoeg oefent, dat je zangstem vanzelf beter wordt. Maar oefen met de pleuris, man. Hey, word maar niet beter. Het kan natuurlijk aan het wanstaltelijke tijdstip liggen, dat mijn stem nog een beetje op moet warmen. Of er is iets niet helemaal goed gegaan tijdens de montage, hè, bij de oplevering, zo'n 37 jaar geleden. Klaxons en Golden Scans hoorde je tijdens de Weekendochtendshow. Had ik me al voorgesteld trouwens. Nee, volgens mij vergeten. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Ik zie via de app van Kink dat Natasha zich al incheckt. Ik zie onder andere Jeroen en Serge. Allemaal onderdeel van een belangrijk team. Namelijk de Kink Weekend Crew, als je dat nog niet gedaan hebt. Als je jezelf wil horen op de radio, nou, stuur dan even een audioberichtje. Waar je gewoon goedemorgen zegt, dan gooi ik dat zometeen op de radio. Dan zeg jij gewoon goedemorgen tegen heel Kink luisterend Nederland. Dat lijkt me toch wel leuk. Er zit zo'n opnameknop in de Kink-app. Als je die nou even gebruikt, dan hoor je jezelf zometeen terug met onder andere Skunk and Nancy. En ook Pearl Jam zometeen.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Kink. Nu. Deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin.
11: Boost yourself.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: De prijs van

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Lars Wijnhoven.
1: Ja, maar dan niet alleen, zometeen ook Fontaines D.C. en Marianne na Pearl Jam. Kink. Blijf maar aanhouden, hè, dat ik ga rijmen op de tracks die gaan komen. Zijn dat al? Fontaines D.C. en Marianne en Pearl Jam. Nou, ja. Nieuwe Sinterklaas moet nog in aantocht komen.

niet weg te slaan uit de playlist van Kink en nu ook niet meer uit je hoofd. The Cure en Close to Me tijdens de weekendochtendshow. Hey, denk alvast even na. Wat wil jij zo meteen op de radio horen? Laat het weten via de app van Kink. My brain.

0: Radio, het is 7:07. Van harte goeiemorgen. Ik zie dat er een aantal mensen zich al gemeld hebben in de app van Kink. Onder andere Lorenzo laat van zich horen. Norbert is er weer bij. Hoe dan ook anders dan Norbert, hè? Die staat altijd echt om 2:30 al in de gym. Hey, welkom bij Kink. Met zometeen niemand minder dan Ronald Remmelswaan. Criminelen die lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos.
1: Hè?
0: Dan moet ik er eerlijk bij zeggen, ik heb zijn Google reviews de afgelopen weken er niet op nageslagen. Maar blijkbaar ligt Bolle Jos wat minder in de markt. Nou, hoe dat komt, vertelt Ronald Remmelswaan je zometeen in het ANP Nieuws. Maar belangrijker nog, gevolgd door de Kaiser Chiefs, de Smiths en Royal Blood. Dus de Kaiser Chiefs, de Smiths en Royal Blood. Alleen de prangende vraag is, wat mag ik daar achteraan zetten voor je? Wat wil jij zometeen op de radio horen en is officieel de Kink Firestarter van zaterdag 19 september. Drop hem in de Kink-app en dan draai ik hem zo meteen helemaal voor gratis voor je. Goed?
2: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
19: Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand.
18: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Zeven uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. Politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind.
21: King, Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
0: Yes, goedemorgen. Even over zeven. Dit is de weekendochtendshow met de Kaiser Chiefs.

0: Echt een heel slechte grap hoor. Maar je zou kunnen zeggen dat ze voorlopen op hun tijd.
1: Ja. 10 over 10. Nou, tot zover mijn comedy carrière. Royal Blood hoorde je tijdens de weekendshow. Het is 14 minuten over 7.

0: Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Ik zie dat Rimpje er alweer bij is. Rise and Shine. Ah, dat vind ik weer heel fijn. Ik zie Helene, die gaat vandaag naar de Efteling. Zin in. Kijk, nou, daar zou ik ook zin in hebben als ik jou was. Even kijken. Oh ja, moet ik wel even bij de les blijven. De Kink Firestarter door... Ik zie dat Alice een leuke heeft. Wacht even. Kijk of ze erbij is vandaag. Het staat toch wel als je telefoon...
1: Goedendag. Oh. Dit is de voicemail van 06-1...
0: Ja, oh, wacht. Oh. Nee. Gaan we niet aan beginnen. Even kijken. Dan maar voicemail.
1: 2-2.
0: Ja.
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Hey Alice, met Lars van Kink. Ja, ik probeer te bellen omdat jij zojuist hebt laten weten dat jij... Nou ja, Diane wil horen op de radio. Maar goed, misschien lig je nog met je linkeroor op je rechterkussen. Het zou zomaar kunnen. Diane Therapy tijdens de Weekendochtendshow als jouw Kink Firestarter.
2: Kink Firestarter.

Mooie herinneringen aan mijn eerste ervaringen met Van Halen. De eerste auto met cd-speler. Met mijn vader achter in de auto, vouwwagen wegbrengen. En dan het album van Van Halen op, waar volgens mij was het 1990. Fantastisch album, keihard, allebei zonnebril op. Joris, dus juist Ain't Talking About Love van Van Halen. Het is 8:02. Over auto's gesproken. Opgelet als je diesel rijdt met je auto. De prijs van diesel die stijgt vandaag naar een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs wordt meer dan, opgelet, €2,82 per liter. Ja, dat is de hoogste prijs sinds april. Dat is echt van de zotte, zotte. Komt nog uit het tijdperk dat ik €1,20 voor een liter benzine veel vond. Was lager, maar €1,20 voor een liter benzine vond ik toen veel. Maar goed, ja, opa vertelt. Ik ben ook de jongste niet meer natuurlijk, maar... Gratis tip van mij, mocht je nog een paar jerrycans leeg hebben op dit moment. Duitsland heeft ondertussen aangekondigd dat de accijns op benzine en diesel opnieuw met 17 cent wordt verlaagd. Dus het loont weer om gewoon naar Duitsland te gaan voor drank en benzine. Misschien ook de accijns op de sigaretten. Lager, roken is slecht voor je, moet je niet doen. Maar goed, vandaag tijdens de middagshow jouw kans op kaarten voor een gratis concert. Van een band die, nou ja, over middelbare schooltijd gesproken. Dat is zo'n band uit Duitsland waarvan je zou denken... hoe gaat het op dit moment met ze? Nou, ik zal je binnen nu in een kwartiertje uitleggen hoe dat in elkaar zit.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Ja, dat zijn mooie herinneringen. Denk nog even terug aan het tijdperk waarin jij jong was. Misschien zat je wel op de middelbare school en wist je dat de Killers echt de band waren waar je naar moest luisteren. Je hoorde de Killers zojuist tijdens de Weekendochtendshow. Toen ik jong was, en dat is al heel lang geleden, op de middelbare school, was er een band in Duitsland. Ik had het net over dat vanmiddag worden de kaarten weggegeven voor een band in Duitsland of uit Duitsland, waarvan je zou kunnen denken, hoe gaat het nou met ze? Ken je deze nog? Ja, dit is zo, volgens mij zo'n oh ja momentje dat je denkt, oh ja, nou dat is lang geleden. Even een klein stukje hoor. Dit is, ja.

0: Ik geef je 5 seconden.
1: 3, 2, 1.
0: Als je op dit moment dacht aan Tokyo Hotel... Ja, dan moet je vanmiddag wel echt even gaan luisteren naar Mick Hummel. Dit weekend, jouw kans op kaarten voor Tokyo Hotel. En waar zijn ze dan? Oh, dat moet ik nog even opzoeken. Ergens in Nederland. Binnen nu en een paar minuten vertel ik je waar. Maar in ieder geval kaarten voor jou.

0: Ik moet nog opschieten ook, joh. Zometeen. Ronald Remmelstwaan die staat al te trappelen om je zometeen te vertellen dat in ruim 50 gemeenten in Nederland criminelen heel actief zijn. Ja. Misschien wel die van jou. Hoe dat in elkaar zit en of je, nou ja, je zorgen moet maken. Hij gaat het je zo meteen vertellen. Maar belangrijker nog, gevolgd door... Speciaal voor Jelle. Die gaat naar Evanescence komende week. Te gek, toch? Ja. En ook Queensryche zo meteen. Ga ik snel even koffie halen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. De Beter Pick-a-Bellies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
13: Spotlight. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
25: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. Kink.

0: De geur van verse koffie en de geur van...
1: Eeuw, jezelf.
0: Dit is het weekend van King.

0: Ja, ik ben een klein beetje jaloers op Jelle. Die is er over 3 dagen bij. King presents Evanescence in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Ja. Goedemorgen. Dit is het weekend van King.
0: Het is zondag. Nee, zondag. Ja hoor. Ja hoor. Goed, het is zaterdag 19 september 2026.
2: Hey papa, heb je al koffie gedronken?
0: Blijkbaar niet, maar er is ook een regel. Ik sta hier in de nieuwe studio van Kink. Misschien heb je het al gezien op de socials van Kink. @kink.nl, aan elkaar geschreven, dan zie je daar de beelden van. De hoofdregel van de zenderdirecteur Michiel Veenstra. Je mag geen koffiemokken op het meubel zetten. Geen koffiemokken op het meubel! Dus die staat op 5 meter bij me vandaan. Dat is gelijk even de test of ik met koptelefoon en al mijn koffie kan pakken. Wacht even. Ja. Nou, dat gaat ook best wel goed eigenlijk. Ja. Oké, even 3 meter afstand. Maar ik neem even een slokje koffie. Wacht even hoor. En dan nu weer veilig terugzetten zonder dat het over het mengpaneel flikkert. Ja.
3: Daar gaan we weer.
0: Weten we dat ook weer? Dat kan. Hoppakee. Kijk, nou, je hebt er verder niks aan. Maar neem zelf ook een bakje koffie als je dat nog niet gedaan had. Want het is een mooie dag vandaag. Het gaat niet regenen. Dat is een goed teken. Het is wel bewolkt. Met her en der kans op een heel klein spatje. Maar goed, hè, dat moet je gewoon heel snel doorheen lopen. Met zometeen nog Wet Leg en Wet Dream. Na de Simple Minds en Alive and Kicking. Nou, zo voelt het wel, ja.

soundcheck. Ik speel zo meteen iets in op mijn gitaar, hier live in de studio. En de prangende vraag aan jou is, wat speel ik op mijn gitaar? Dan hoor je zo meteen het geheel. Plug hem gelijk even in. Doet hij het? Ja. Oké. Gestemd.

0: Je hoort misschien dat het nog een beetje roestig is, hoor. Het spel wat ik speel. Nee, het einde klinkt dan zo. Wacht even, misschien dan om nog een hintje te geven. Ik krijg het eerste bericht al binnen. Wacht even, even checken, hoor. Carlijn. Ja, jij hebt het goed. Als je wil weten wat Carlijn voor antwoord heeft gegeven, nou, binnen nu in een kwartiertje.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij.

Vonkortje nieuw. Cellofaantje zit er nog omheen. Oh. Zo. Het is nog niet eens 9 uur, joh. Begin nou al te schelden. The Pretty Reckless en... Ze wordt er nog wel gezegd? Nee, oké. Okay. All About You. Toch even checken, hè. King.

0: te doen was. Nog voordat ik het reclameblok kon instarten, was Carlijn er al bij. Carlijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, je had net mijn zoon aan de telefoon.
0: Oh echt? Je zoon?
1: Ja,
0: nou, wat gezellig.
1: Ja, dat is Lars Wijnhoven, Nathan. Goedemorgen.
0: Hi, Nathan. kan hij ook wel terug? Hoe oud is Nathan?
1: Nathan is bijna 12.
0: Bijna 12. Oh, nou, Carlijn, even snel ter zake komen. Wat speelde ik zojuist?
1: R.E.M.
0: Met?
1: Volgens Nathan was het Man on the Moon. Maar ik kon niet op de titel van het nummer komen. Dus ik weet dat het R.E.M. is, maar welke durf ik niet te zeggen.
0: Wacht even, ik pak even de jury erbij. Nathan, Elwin. Nathan is 12. Hij had 50% goed, toch?
2: Ja, zeker. Hij had de artiest goed.
0: Keuren we hem goed?
2: Ja, we keuren hem goed.
0: Oké, R.E.M. Ik vind het helemaal goed. Lekker bezig, Nathan. Wat was de plaat dan? Hey, Elwin, geef je even de plaat aan.
2: Het was The One I Love.
0: Nathan, zeg even The One I Love.
1: Nathan, kom eens hier.
2: Nathan is al weggelopen. Nathan! Daar ben ik klaar mee.
1: Nathan, it's The One I Love. Oh, dus roepen.

0: 50% van het antwoord goed door Nathan. Goedgekeurd door de officiële jury.
1: R.E.M. and The One I Love tijdens de Kink Soundcheck. Had jij de Kink XL al gehoord trouwens? Als het antwoord daarna op nee is, spit je oren.

0: 48 uur, de King XL van deze week, The War on Drugs. En Who's That? Komende maandag een fonkeltje nieuwe tijdens de ochtendshow Kingstart met Michiel Veenstra. Tegenover mij, aan de andere kant van de studio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Elwin van Gestel.
0: Gezellig! Komt er gelijk wel lekker in. Het mag wat kosten, inderdaad. Ja. Gelijk Gerard Joling ingehuurd. Elwin, goedemorgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Weer helemaal veilig zonder kleerscheuren aangekomen in de studio.
1: Zeker.
0: Ja. Met zometeen de Kink 80s Break. 3 platen uit de jaren 80. Met in ieder geval...
1: Ja, Public Image Limited zometeen met This Is Not A Love Song. En ook Billy Idol, White Wedding.
0: Ja, This Is Not A Love Song, die is vol van herhalingen. Hè?
1: Dus inderdaad, ja, dat is wel een beetje... Het komt
0: makkelijke tekst ook, ja. Makkelijke tekst. Maar de vraag is, wat draait Elwin zometeen als eerste? Hou je oren gespitst, want hij begint heel langzaam. Heel zachtjes. Komt-ie.
1: De fans weten dit al, hoor. Die zitten nu al...
0: Ja, maar tot wanneer moet ik hem door laten gaan? Is dit al genoeg?
1: Ik denk het wel, eigenlijk.
0: Je denkt het wel, hè? Oké, ja, goed.
1: Ik twijfel nog even of ik het begin eraf haal zo meteen. Maar...
0: Ja, duurt wel heel lang. Nou, goed. Wat draait Elwin zo meteen als allereerste in de Kink 80s Break? Alleen maar goede antwoorden verwacht ik. Veel plezier met Elwin zo meteen.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tongroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
4: Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken, omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. Het tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
1: In de Kink 80s break. Zometeen met White Wedding van Billy Idol. En ook Public Image Limited. En This Is Not A Love Song. En die eerste, goed geraden toch, door René, door Catherine, door Rimpje. You Too, Where The Streets Have No Name. Nee.
14: Kink.
1: Dat dacht Rimpje, dat het Where The Streets Have No Name was. Maar dat is dus niet. Het is The Unforgettable Fire natuurlijk.

0: Billy Idol en White Wedding hoorde je in de Kink 80's Break... met ook Public Image Limited, This Is Not A Love Song... en U2, The Unforgettable Fire, maakte de 80's Break compleet... voor deze zaterdagochtend, 19 september 2026.
1: Elwin van Gestel.
0: Ja, goedemorgen. Soms heb je dat, hè, dat de cover beter is dan het origineel. We gaan het even beoordelen zometeen met Alien Ant Farm, Smooth Criminal... ook Green Day en M83, Reunion krijg je zo. Naar de nieuwe Formers Road, 7563 is hier.
1: King Alternative Rock Radio.

0: misschien ben ik dan iets te groot Michael Jackson fan dat ik denk, ja, kom niet aan het origineel. Maar ze kunnen ook gewoon naast elkaar bestaan. Hè? Deze is ook gewoon vet. Alien Ant Farm en Smooth Criminal bij Kink Alternative Rock Radio. Afgelopen week waren zij hier. Sowieso in Nederland. Bleach 93. Ze traden op in de Bittershoed in Amsterdam. Maar ze waren ook bij Jim Voorwald in de studio om hun nieuwe single live te spelen. Figure 8. Die krijg je zo meteen. Bleach 93. En ook de Manic Street Preachers. Hoor je zo. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Snow Patrol en Just Say Yes op de zaterdagochtend van Kink, waar je zometeen een band krijgt die binnenkort in Theater Carré staat. Heb je daar wel eens een concert meegemaakt? Ja, ik wel, maar niet van een band in dit stadium, zeg maar. Want de staat staat daar namelijk. Twee keer de staat. 2 en 3 oktober in Carré. Zometeen krijg je ze met een nieuwe single, The Fire. Ook Lenny Kravitz, Rock'n'Roll is Dead, zometeen. En dit is Rammstein. Zeit. De zaterdagochtend van Kink.

0: bij Kink en The Fire hoorde je. Zometeen een nieuwe ronde van het Kink ABC. Je hoort ook Placebo zometeen en Kate Bush. En ja, straks om 11:30, dat is echt al heel vroeg, staat Nothing But Thieves in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En daarna gaan ze naar Brussel en vanavond spelen ze in Londen. Het wordt een drukke dag voor Nothing But Thieves fans. Ik draai ze zometeen met hun nieuwe single, A Different Kind of Happiness, hoor je zo.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Oh. Goedemorgen allemaal!
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. maar we helpen je graag bij elke stap.
0: De beste plek voor jou, NVM.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt doordat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Dieseltanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in, en de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Er staat wel een aardige wind.

0: nieuwe single van Nothing But Thieves. A Different Kind of Happiness, zo heet hij.
1: Kink.
0: En een grote dag vandaag, want zometeen speelt Nothing But Thieves in Tivoli Vredenburg. En ja, ik ga even bellen met de grootste Nothing But Thieves fan die ik ken. Hey Diane.
2: Hey Alwin.
0: Ik heb een memo gekregen dat jij onderweg bent naar Nothing But Thieves.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, afgelopen zondag kwam Michiel in één keer mijn livezending binnenvallen. En die vertelde dat ik namens Kink daar naartoe mocht.
0: Oh, wat vet.
2: Heel
0: dus het is gewoon ook, Michiel heeft gewoon een goed woordje gedaan.
2: Ja, en ja, blijkbaar. Nou, ik zat zelf met 3 schermen klaar om kaartjes te krijgen, maar dat was dus niet gelukt. Dus een enorme verrassing dat ik dus namens Kink alsnog mag.
0: Ja, heel erg vet. Nou, ja. Wat mensen misschien niet weten, goed, als je naar jouw programma luistert, weten ze dat inmiddels wel. Je bent zo ongeveer de grootste Nothing But Thieves fan die ik ken.
2: Ja, dat geloof ik, ja.
0: Ja. Wat denk je dat je gaat verwachten daar?
2: Ik hoop echt wel dat ze een beetje wat van het nieuwe album gaan spelen. Nog niet gereleased de track.
0: Ja.
2: Want het album komt natuurlijk uit, hè, volgende week. Dus ik hoop dat we daar wat van kunnen horen straks.
0: Ja, dat snap ik. Nou, spannend. We kunnen alles checken zometeen ook op de socials, hè, denk ik.
2: Ja, we nemen je mee. En want er zijn maar 500 man aanwezig. Ben jij daar niet bij? Don't worry. Wij filmen alles.
0: Nou, dat is te gek. Allemaal te checken op @kink.nl op de socials. Nou, Diane, heel veel plezier daar.

0: Als je Kink luistert, dan weet je dat Youngblood nooit ver weg is. Suburban Requiem.
1: Het Kink ABC.
0: Dat is een moeilijke titel. Als je dat 10 keer achter elkaar zegt, dan heb je toch een beetje error, denk ik. Het is Kink op je zaterdagochtend en dan weet je het. We gaan puzzelen, pimpampetten met liedjes. Het Kink ABC. 3 liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. En het rad is weer in de studio terechtgekomen. Ik ga er een draai aan geven en dan is natuurlijk de grote vraag: met welke letter gaan we puzzelen vandaag?
1: Ha.
0: De H, die hebben we eigenlijk vrij recent nog gehad. Maar er waren genoeg leuke suggesties volgens mij. Dus Hanging by a Moment van Lifehouse, dat zou kunnen. Hanging on the Telephone van Blondie, ook leuk. Suggesties van harte welkom via de Kink App. Welke H-plaat wil je graag horen zometeen in het Kink ABC? Laat het even weten met de Kink App. Zometeen krijg je ook The White Stripes en Kyo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Dat was Blur en Country House op Kink op je zaterdagochtend, waar we gaan kijken naar de uitslag van het puzzeltje.
1: Het Kink ABC met de letter H.
0: Noem het maar puzzeltje, hè. Kink ABC, het rad kwam terecht op de letter H. Dankjewel voor alle fijne suggesties in de Kink-app. De H hadden we vorige week volgens mij ook al gehad. En toen kwamen er al zulke goede suggesties binnen. Maar dat kunnen we gewoon nog een keer doen, inderdaad. Henk die zegt, mag ik Helter Skelter van de Beatles? Die ga ik zo meteen draaien. Maaike die heeft het over Heathens van 21 Pilots. Die zit er ook in zo meteen. En Harm die zegt, doe maar Interpol met de Heinrich-manoeuvre.
1: Het Kink ABC.

vet dit, hè? Bijna 60 jaar oud, maar niet kapot te krijgen, deze helter-skelter van de Beatles. Paul McCartney in een misschien wel net even iets andere rol dan je van hem gewend was. In het Kink ABC met de letter H was dat ook Heathens van 21 Pilots. En de Heinrich-manoeuvre van Interpol maakte het Kink ABC compleet. Morgen zo rond de klok van 10:30 weer een nieuwe ronde van het Kink ABC.

0: Editors. Nieuwe single heet Call It In. En hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Laat je zometeen trakteren op The Cult, Love Removal Machine en ook Queens of the Stone Age voor je zometeen. En ik draai zometeen ook het origineel van dit.
1: You know that I could use somebody.
0: Ken je dit nog? De versie van Laura Jansen van
1: Someone Like You.
0: Use Somebody. Zometeen het origineel.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter 2 keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
16: Kink, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
18: En nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Ook de cultzone naar Kings of Leon.

0: Nieuwe single van Queens of the Stone Age. Ignificent Other. Dat is ook zo'n titel waarvan je denkt, die moet ik gewoon een 10 keer achter elkaar zetten. Dan gaat het ook fout, hè?
1: Elvin van Gestel.
0: Nieuw album komt er ook aan. Perfect, zo gaat het heten. 30 oktober kun je het overal beluisteren. De nieuwe van Queens of the Stone Age hoorde je bij Kink. Op je zaterdagochtend, terwijl jij het weekend aan het vieren bent met de weekendboodschappen of de zwemles. Zometeen Florence en de Machine op de radio naar de Beastie Boys. Dit is Sabotage. Kink.

Rain, een 90s classic van The Cardigans. Erase and Rewind hoorde je bij Kink. Op de zaterdagochtend waar je zometeen wordt getrakteerd op System of a Down. Lonely Day hoor je zometeen. Ook nieuwe muziek van The Wodan Boys. En Weezer zometeen. Say It Ain't So.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Deze week in de bonus, AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

System of a Down. Lonely Day bij Kink. Ja, ik ga zo meteen een dame draaien. En ja, ik heb het idee dat zij echt de koningin is op dit moment. 7 december gaat zij namelijk iets doen wat ze nog nooit eerder gedaan heeft. Ze staat voor de eerste keer in de Ziggo Dome. Dat is nogal een zaal, hè? Wie het is, hoor je zo meteen. Haar nieuwe single krijg je zo meteen. En ook een echte Kink 1500 Classic van Pearl Jam. Alive zo meteen. En dit is een Future Classic van Sam Fender. Getting Started. 18.

0: nieuwe Phoebe Bridgers Lost Boys, zo heet hij. En ja, ik ben jou net lekker aan het maken, Mick, dat je er naartoe kan. Maar ja, het is allemaal alweer uitverkocht.
1: Dat kan dus niet.
0: Nee, het is alweer uitverkocht. Nee. Ziggo Dome, 7 december, Phoebe Bridgers daar live.
1: Maar heel veel plezier als je tickets hebt.
0: Ja, we zijn niet jaloers.
1: Nee.
0: Klein beetje. Zometeen Mick op de radio.
1: Ja.
0: En waar dan... Ja, goed, geen tickets voor Phoebe Bridgers, maar wel voor...
1: Voor Tokyo Hotel.
0: Oh, dat is gewoon echt een Zero's throwback. Van heb ik jij daar.
1: Zero's begin tense was dat helemaal populair onder bepaalde groepen tienermeisjes.
0: Ja.
1: Dus ik wil eigenlijk mensen vinden die dat vroeger hebben meegemaakt. En dan nu het leuk lijken om dat toch nog een keer daarheen te gaan. Want ze staan in AFAS Live.
0: Die zijn inmiddels dan allemaal zo rond de 30, 35 zo.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Onze leeftijd, denk ik. Ja. En nou ja, winnen zometeen bij Mick. Is het met een geitje of?
1: Nee, gewoon een berichtje sturen.
0: Oh.
1: Dan in principe nu al.
0: Dat kan nu al.
1: Ja, als je daarheen wil dan laat het weten.
0: Ik ga nu de Kink-app downloaden. Zometeen veel plezier met Mick.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani. Houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei. Maak je huis mooier.
2: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. King, Alternative
1: Rock Radio. Met Yardate en de Killers zometeen. Eerst is dit I Alone van Live.

komen ze weer terug naar Nederland. Op 4 november staan ze in AFAS Live. En mocht je denken, Tokyo Hotel, Tokyo Hotel, wat was dat ook alweer? Die ken je misschien wel hiervan. Die heb ik gistermiddag ook gedraaid. Van Monsoon. Riding.

0: The View bij Kink. Same jeans.
1: Kink. Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elke zaterdag geniet ik van muzikale verhalen bij tatoeages van medekinkers. En zometeen spreek ik Angela. Die heeft één specifieke band die we wel draaien bij Kink al heel erg vaak live gezien. En dat was voor haar reden om een tatoeage daarvan te nemen. Heb je ook een muzikale tattoo? Laat het weten via de Kink. Ik heb stuur een foto van die tatoeage. Misschien spreek ik jou dan binnenkort voor Kink Tattoo Tales. Zometeen dus het verhaal van Angela. Ook muziek van Cage the Elephant, Alanis Morissette. En van White Lies draai ik zometeen een liedje wat wel toepasselijk is in het weekend dat ik Tokyo Hotel tickets weggeef. Want je was zo meteen van White Lies Tokyo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: De Beter Pikkenbullies!
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: of doneer.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Kink.

0: Peaches in Tennessee, de nieuwste van Cage the Elephant bij Kink.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elke zaterdag luister ik naar de verhalen van muzikale tattoages van medekinkers in Kink Tattoo Tales. En daarvoor heb ik Angela aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is een soort van vinyl en dan bloemetjes eromheen en een hartje erbij. Maar het heeft alles te maken met een bepaalde band, jouw tatoeage.
2: Ja, klopt. Van de band Therapy.
0: Therapy. Je hebt een aantal Therapy tattoos, maar niet zoveel als dat je concerten van ze gezien hebt.
2: Nee, dat klopt. Dat is inmiddels de teller staat op 153.
0: Dus, 153 keer live gezien. Dus dat je fan bent van de band is een understatement, denk ik, Angela.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dan horen ze ook thuis op je lichaam. Leg uit, wat is de tattoo en hoe is het zo gekomen?
2: Het zijn twee tattoos. Dus één is het Infernal Love album, het logo daarvan. Het zijn eigenlijk twee omgedraaide vraagtekens die samen een hart vormen.
0: Ja.
2: Die staat op mijn pols. En dan inderdaad een vinyl met daar het bandlogo, de Gmail in. En dat in een traditionele stijl.
0: Ja, met inderdaad die bloemen eromheen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, te gek. Kun je in één zin uitleggen waarom Therapy zo te gek is en dat je er tattoos van hebt laten zetten en er zo vaak naartoe gaat live?
2: Ja, ik was vanaf de eerste keer dat ik ze live zag in 1994 gewoon helemaal verkocht. Dus kippenvel en ze betekenen gewoon heel veel voor me.
0: Nou, en je draagt ze altijd een beetje mee dan dankzij die tattoo, Angela?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Welke moet ik draaien?
2: Ja, ik zou van het laatste nieuwe album zou ik graag They Shoot a Terrible Master, als dat zou kunnen.
0: Waarom dat nummer?
2: Gewoon omdat dat eigenlijk bijna nooit gedraaid wordt. Het nieuwe album meestal is Diane te horen. En ik vind het wel leuk om eigenlijk nu nieuw materiaal te horen. Dus, inmiddels zijn ze bezig met een nieuwe album opnemen. Dus dat zal ook eind dit jaar uitkomen. Dus,
0: Te gek. Nou, ja. Angela, nog één keer de titel, dan gaan we hem draaien.
2: They Shoot a Terrible Master.
0: Dankjewel voor jouw tattoo-tale.
2: Ja, super. Dankjewel.

Dit nieuwe werk van Therapy hoor je niet vaak genoeg volgens Angela. Nou, bij deze dankzij haar kink tattoo til alsnog even op kink. They Shoot the Terrible Master van Therapy hoorde je. Het verhaal van Angela over haar therapy tatoeage en ook de foto daarbij, die vind je binnen enkele minuten op kink.nl en in de Kink app. En heb jij ook zo'n muzikale tattoo waar je het verhaal bij wil vertellen bij Kink? Stuur een foto via de Kink app. Wie weet spreek ik jou dan volgend weekend voor jouw kink tattoo til. Zometeen muziek van Muse naar Red Hot Chili Peppers. Dit is Road Trippin' bij Kink.

0: Blijf dit een geniale lyric vinden. Cryogen, I will never cry again. Ja, nou dan. Moet je toch voor klappen voor Muse. Die hun Instagram-handle kwijt zijn. Heb je dat verhaal meegekregen van die AI-assistent van Meta? Die heeft nu de @Muse-handle op Instagram van de band Muse afgejat. Dus nu zit zij op @Muse-band. Dus mocht je ze kwijt zijn op Instagram, dat is de reden. Zo meteen op Kink, muziek van Case Choice. Ook de nieuwste van Fontaine's DC en de Dandy Warhols. Komen eraan.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Is ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie en is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Het gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. Kink. Alternative
0: Rock Radio. Nick Hamel. Met zometeen Case Choice en de nieuwste van Thames DC. Naar de Dandy Warhols Bohemian Like You.

Dit vind ik te gek. Deze sound, daar zou ik wel een heel album van willen. Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Dat komt eraan. Op 16 oktober is de nieuwe plaat van Fontaines er. Dopamine Chamber, zo gaat die heten. En daar staat dus ook deze Marianne op. Bij Kink, Alternative Rock Radio, hoor je hem voorbij komen op de zaterdagmiddag. Waar je straks muziek krijgt van Elephant. Ook een absolute Kink Classic van... een Kink Classic van de Clash. Een Kink Classic van de Clash, wou ik eigenlijk zeggen. Komt eraan. En dit zijn de Foo Fighters bij Kink. Learn to Fly.

En Should I Stay or Should I Go bij Kink. Ik ben niet zo super jaloers aangelegd hoor. Meestal denk ik, nou ja, ik gun iedereen ook wel wat ze hebben. Maar dit is weer een appje van Remke in de Kink app. Voor de Clash hoorde je Reptile Zoo van Elephant. Band uit Rotterdam. Die een beetje een fijne, dromerige vibe hebben. En zij stuurt in de Kink app: rijdend door het Schotse landschap is dit een heerlijk nummer om naar te luisteren. En dan stuurt ze ook een foto mee. Van zo'n half bewolkte lucht waar ook de zon nog doorheen komt. En dan een nat geregende paadje door het gras met zo'n mooi hekje erbij en een bosje. En echt dat Schotse landschap inderdaad. Ik word daar dan toch een klein beetje jaloers van. Dus Remke, geniet ervan. Ik ben een klein beetje jaloers. Ik denk dat de Kink Cake zelf van deze week, dat is de nieuwste van The War on Drugs, dat die ook heerlijk is om naar te luisteren in dat Schotse landschap. Who's that?

0: Apparently heeft Adam van The War on Drugs dit in 10 minuten geschreven. Terwijl hij zijn kind naar school bracht en daarna een kop koffie ergens ging halen. Daartussendoor heeft hij even dit meesterwerk eruit gepend. Who's that? De King XL van The War on Drugs deze week. Zometeen terug naar de tijd van de Uggs, de Crocs, de Von Dutch petjes, de trucker caps en stekeltjes in je haar met heel veel gel en dan het liefst met wat geblondeerde plukjes. De jaren nul, de Zero's, staan zometeen centraal in de King Zero's Break die je elke dag rond 1:30 hoort. Met daarin zometeen muziek van Franz Ferdinand, Maxim en Skin en ook Manu Chao. Hoi zo.
1: King. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïne-shakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Half twee geweest, tijd voor de Kink Zero's Break. Die hoor je elke dag door de week bij Isabel. En in het weekend bij mij een vast blokje nostalgie waar je op kan bouwen. De jaren 0 staan centraal de komende minuten. 3 tracks achter elkaar uit die Zero's. Met zometeen Maxim en Skin. Mooie collab uit dat decennium. Het is eigenlijk niet meer echt zomer. Hè. De herfst is toch wel zo goed als begonnen. Een beetje regenachtig weer. Dus de zomerse vibes die krijgen we dan wel van de muziek van Manu Chao zometeen. En we starten de Zero's Break met Matinee. Dit is Franz Ferdinand.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Radio King. Wat is kwart voor twee in het Spaans? Nou dat. Me gustas tu hoor je van Manu Chao op deze bewolkte zaterdagmiddag. Waar het toch opeens weer leek alsof de zon ging schijnen en het weer zomer was. In de Kink Zero's Break. Daarvoor Carmen Queasy van Maxim & Skin. En we begonnen met matinee van Franz Ferdinand. De Kink Zero's Break is er elke dag rond 1:30. Voor een fijn blokje nostalgie naar de jaren nul hier bij Kink. En zometeen muziek van een van de tofste bands van Nederland. Ik had het er vanmiddag nog over dat zij ook ooit in onze Kink Live Bunker hebben gestaan. Die sessie die vind je in de Kink Cabin op kink.nl/bunker. Hikpie zometeen bij Kink en ook Youngblood komt eraan. Na deze Kink Classic van Radiohead. Dit is Creep.

0: Even een paar minuten rustig aan met muziek van Youngblood. Het is tenslotte weekend, je hoeft nergens heen. Het is geen haast, hè? Zombie hoor je. Bij Kink Alternative Rock Radio met zometeen nog veel meer fijne alternative rock. Van bijvoorbeeld The Hives, de nieuwste van Bebe Doobie ga je horen. En ook muziek van The Smashing Pumpkins komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld, zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. Kink. Alternative
0: Rock Radio. Nick Hamel. Met de highs en Bibidoobie zo. Eerst krijg je de Smashing Pumpkins in je mix met 1979. Kink.

Elke zaterdag rond deze tijd draai ik een track uit het genre poppunk. En deze keer dus van Pierce the Veil. Met gastzanger Kellen Quinn van Sleeping with Sirens ook. In 2012 maakten ze dit en dat deden ze zonder elkaar ooit ontmoet te hebben. Dus het ging allemaal via Twitter, DM's en via e-mails en elkaar mp3'tjes opsturen. En uiteindelijk is daar deze samenwerking uitgekomen. Jaren later, dus eigenlijk een paar jaar geleden, kwam het echt een soort van tweede golf voor dit nummer. Een tweede leven, omdat het op TikTok weer helemaal hot en happening werd. Het is een beetje heftig in het begin, er wordt een beetje in gescreend. Dus laat dat je niet afschrikken, want verderop wordt het gewoon een fijn catchy poppunk nummer. Pierce the Veil in het nationale poppunk momentje bij Kink. Dit is King for a Day.

Zo. Piers de Veel en King for a Day in het nationale poppunk momentje. Hou je hier nou van en wil je meer van dat soort fijne poppunk muziek? Er is een hele playlist van alle liedjes die ooit een keer voorbij zijn gekomen in het nationale poppunk momentje. En die vind je via king.nl/momentje. Kun je hem aan je eigen streamingdienst toevoegen. king.nl/momentje. En volgend weekend is er gewoon weer een nieuw nationaal poppunk momentje. Met dan weer een andere fijne poppunk banger bij King. En dit is muziek van de Gorillaz. Dare.

0: Gorillaz bij Kink. En Dare op de zaterdagmiddag die zo meteen verder gaat met nieuwe muziek van Royal Blood, R.E.M. ga joren en ook Three Doors Down zo meteen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Losing My Religion, R.E.M. bij Kink Alternative Rock Radio. Alle elder emo's, opgepast, opgelet. Even uw aandacht. Als jij in de Zero's een emo was en fan was van bands als bijvoorbeeld Tokyo Hotel, dan heb ik dit weekend tickets voor die band. Ze komen namelijk weer naar Nederland. AFAS Live staan ze op 4 november. En gisteren, vandaag en morgen maak je kans op tickets. Zometeen ga ik even iemand bellen die heeft laten weten in de Kink App dat hij daar wel heen wil. Dus als je dat ook bent, doe dat nog even snel. En ondertussen muziek van Violet Grohl, AC/DC, zometeen en deze van de Strokes. Dit is Sunday.

0: AC/DC bij Kink. A Whole Lotta Rosie. Het is het weekend waarin ik Tokyo Hotel tickets weg mag geven. 4 november, dan staan zij in AFAS Live. En ik had het eerder vanmiddag met Elwin vlak voor 12 uur over dat al die fangirls van die tijd, dat die inmiddels allemaal zo'n beetje in de 30 zijn. En volgens mij heb ik daar iemand aan de telefoon die in die categorie valt, Michelle.
1: Ja, dat klopt. Dat zeker.
0: Ja, sinds weer de kick heb. Ik was toen 14, 15 jaar. Ik was fan. Ik was overal bij.
1: Ja, zeker. Overal.
0: Als ze in Nederland waren en ging je ook echt naar het buitenland? Want mijn zusje was ook groot Tokyo Hotel fan. Die is ook echt naar Duitse shows gegaan en zo.
1: Oh ja, nee, dat mocht niet van mijn moeder hoor. Was wel in Nederland, ja.
0: Toch een beetje te ver. Maar elke keer als ze in Nederland waren, dan was je er.
1: Ja, dat zeker. 100%.
0: En waarom heb je dan nog geen tickets voor 4 november?
1: Nou, ik heb eigenlijk een beetje gemist dat ze hier in Nederland kwamen.
0: Oh, nou.
1: Dus ik hoorde het op de radio.
0: Bij deze ding-dong, ze komen. En toen dacht je, nou, als ik het dan hoor en het kan ook gratis, dan doe dat maar.
1: Ik ga het gewoon proberen, dacht ik, ja.
0: Ah, Michelle, wat leuk. En heb je dan ook nog één vaste vriend of vriendin waarmee je dan altijd naar Tokyo Hotel ging?
1: Ja, dus ik denk, mocht ik toevallig vandaag kaartjes winnen, ga ik haar wel mee vragen, ja.
0: Wie is dat?
1: Ellen heet zij.
0: Ellen. Mocht Ellen dit horen, Ellen, je gaat met Michelle weer naar Tokyo Hotel.
1: Ja,
0: heel veel plezier, 4 november AFAS Live. Jullie zijn daarbij.
1: Oh, wat leuk. Dankjewel.

0: jou ook wel een jeugdsentiment hoor, deze Tokyo Hotel Ready Set Go hoorde je bij Kink. Michelle die scoorde de tickets voor hun show in november in AFAS Live. Heb je daarna naast gegrepen? Morgenmiddag heb ik ook gewoon weer tickets voor die show van Tokyo Hotel tussen 12 en 3 hier bij Kink. Voor nu zeg ik dag en hallo tegen Lisa die je zo meteen hoort bij Kink. Met onder andere muziek van Placebo, Tom Petty en ook Cloud Surfer sowieso.
1: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Drie uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreem rechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rellsgroepers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Er zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
16: Met zometeen aan One Back Down van Tom Petty naar de Bitter End van Placebo.
14: Kink. Kink.

0: Mega. Je hoorde Cloudsurfers en hun nieuwste single Ifs, Buts en Maybes.
1: Dit is Kink.
0: Ja, een hele goede zaterdagmiddag. Lisa hier en je luistert naar Kink. Het fijne alternatieve muziek als vast anker van je weekend. Zometeen hoor je hier Volbeat met Heaven Nor Hell. Maar eerst een van de bands die zich op sociale media hard tegen...

0: 21st Century Digital Boy van Bad Religion op Kink. Met zometeen onder meer muziek van Editors. The Rush ga je horen. En ook deze van Creed hoor je zometeen.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentimmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Let's Dance to Joy Division. En op het eerste gezicht lijkt de muziek van Joy Division niet echt heel erg dansbaar. Maar dat valt toch eigenlijk vies tegen. Want ze hebben een paar hele goede tunes uitgebracht waar je echt prima op kan dansen. Waaronder deze. Ze hebben het er zelf natuurlijk ook gewoon over, hè, in Transmission. Dance to the Radio. En dat kan natuurlijk ook gewoon met de muziek van Kink. Why Don't You Get a Job van The Offspring. Hoi na, Howling for You.

van het hebben van een normale baan. Want hij zit op zaterdagmiddag op kantoor omdat er altijd iemand moet zijn om de wacht te houden. Why Don't You Get a Job van The Offspring. Hoor die op Kink met nu By My Tongue van The Warning.

Why Can This Be Love? Een klassieker van Van Halen hoorde je op Kink. Met zo na het aanpenus van 4 uur. Nieuwe muziek van Florence Road, 7563 komt er zo aan. En om even in het liefdesthema te blijven, ook deze van The Cure hoor je over een paar minuten.

0: Toedelu.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Is ja. Dat echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De Beter Pikken Bunnies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
10: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Bowie. Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit de waarde van 50 euro.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en dijk eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke lichtplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio.
2: Met zometeen 5-6-3 van Floors Road. Na Friday I'm in Love van The Cure. Kink.

0: Nog een paar nachtjes slapen, appt Karin via de Kink-app. En dan is het zover. Evanescence in de Ziggo Dome. Aanstaande dinsdag voor zij die nog snel een kaartje op de kop willen tikken. Je hoorde ze met Bring Me To Life.
1: Dit is Kink.
0: Ja, goedemiddag. Lisa hier met muziek van Bush. The Chemicals Between Us hoor je zo meteen. Net als de Suburbs van Arcade Fire. Maar eerst is dit Glamour Boys van Living Color.
1: Kink.

0: goed voorbeeld van dat je een liefdeslied kunt schrijven voor iemand terwijl je met een gebroken hart rondloopt, zonder dat het heel erg cheesy klinkt. Want hij zegt bijvoorbeeld geen één keer dat hij haar mist, terwijl je door alle poëzie heen hoort dat dat wel het geval is. Het is een briljant nummer en ook een van Alex Turner's zijn eigen favorieten. Cornerstone van Arctic Monkeys was dat, met zometeen compleet de andere kant op, met klingende name van Rage Against the Machine. En ook deze van Red Hot Chili Peppers komt zometeen voorbij.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga je mis.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

Na een hele drukke zomer hebben ze even een pauze van het toeren sinds deze week. Tot aan 30 december, want dan spelen ze een grote show in Paradiso. En dat wordt heel erg vet. Honey, I'm Home hoorde je met hun Hyperspace Mountain. Zo op Kink, Boulevard of Broken Dreams van Green Day en Slippery People van Talking Heads.

Morgen hebben ze hun nieuwste album gepresenteerd in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En collega Diana was erbij. Dus ik verwacht niks minder dan morgenavond uitgebreid verslag van hoe dat was. En op dat nieuwe album staat ook deze single Baby Cool. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ja, en zometeen hier op Kink. Muziek uit Dublin. Hole in the Ground van Inhaler hoor je na het ANP-nieuws van 5 uur. En ook deze van Foo Fighters.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam zijn hulpdiensten bezig om mensen te bevrijden uit een brandend gebouw. Het gaat om een kunstmuseum, Brutus Art Space. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op het station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
18: Kink, Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
20: Met zometeen Hole in the Ground van Inhaler na Times Like These van Foo Fighters. Kink.

0: Iggy Pop samen met Kate Pearson op de zaterdagmiddag.
1: Dit is Kink.
0: Je hoorde ze met Candy. En ja, goedemiddag nog even. Lize hier met zometeen zowel de rockshow van Blink 182 als Rock the Casbah van The Clash. Maar eerst andere rockers, want deze band brengt namelijk hun eerste album uit aankomende vrijdag. En het is er eentje om in de gaten te houden. De band heet Kyo en hun single That's Me hoor je nu.
1: Kink.

it Be With You. Muse hoorde je op Kink. Met zometeen Biblical van Biffy Clyro. En over Biblical gesproken. Nee, helaas geen Oasis, maar wel een andere hele goede band. Namelijk Metallica. Je hoort ze over een paar minuten met dit liedje. Nee.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga ik je mis. Pakken.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon.

0: abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De prijsfavorieten van Albert

0: Fiat.nl/business.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

Herfst in de lucht betekent ook herfst op de radio. En welk nummer past er nou beter bij dan Under the Milky Way van The Church? Over een minuut of drie hoor je hier op King Secretly van Skunk & Nancy. Now Woman for War.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: of doneer.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Bakker.
11: Hartelijk zaterdagavond, zometeen Rammstein, Sanne, na de Verve.

0: geweldig dat ze terug zijn. En hoe? Het is de nieuwste van The War on Drugs. Deze hele week al ons paradeplaatje. Oftewel onze Kink XL. Je hoorde, who's that?
1: Dit is Kink.
0: En dat is ook een terechte vraag die je zou stellen richting de radio. Who's that? Hier is Olivier. Hallo, Olivier Bakker om precies te zijn. Op de plek van Larissa. Helaas is zij ziek, dus bij deze ook heel veel beterschap, Larissa. We wensen je een snel en vooral ook spoedig herstel. Ik ben dan wel heel erg blij dat ik op de platen mag passen, op Kink mag passen en voor jou de allerbeste alternative rock mag draaien op de zaterdagavond. En die line-up is, nou, hoe kan het ook anders, supergoed. Binnen nu een paar minuten hoor je al, komt hij, goed opletten, Jimmy Eat World, The Middle, Smashing Pumpkins zometeen, Pearl Jam. Maar eerst, ja, de zaterdag energiebooster die je kan gebruiken. Het is Queen. Dit is Breakthrough, nu op Kink.

0: Alternative Rock Radio geef je de Smashing Pumpkins en Disarm. Zometeen nog veel meer goede alternatieve rock op je zaterdagavond. Met zoals beloofd, zometeen al Jimmy Eat World.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. Fear Bakker.
4: Boost al gehoord van Queens of the Stone Age komt er zo aan na Jimmy Eat World.
3: Kink.

Pascal in de Kink hebt, die zegt: het is zaterdagavond, koffie en tv. Nee joh, Pilsie en Kink, dat is de combinatie. Heerlijk, dankjewel voor je berichtje Pascal. Je hoorde dan wel weer Blur met koffie en tv. Maar laten we inderdaad voor de zaterdagavond ervan maken. Pilsje en Kink, goed dat je erbij bent. Alternative Rock Radio.

0: Simple Minds op Kink. Zaterdagavond hoorde je Someone Somewhere. En die zaterdagavond die is al meteen te zien in de Kink-app. Je kan ook foto's sturen, vind ik dus super gezellig. Maar ook wel jaloersmakend. Ik heb nog niet gegeten. En het is nou toch echt wel een rammelend maagtijdstip zo, iets voor 7 uur. En dan krijg ik een berichtje binnen van Chantal. En die stuurt daar nou een foto van een friettafel. Die heb ik in tijden niet zo uitgebreid gezien, hé. Echt van de hoek tot de hoek van de tafel. Allereerst aluminiumfolie, want het is een friettafel. Maar zoveel friet, zoveel saus, zoveel snackies. Geniet er ongelooflijk van, Chantal. En ik zorg dan zometeen voor de beste soundtrack tijdens dat crunchen. Want binnen nu een paar minuten hoor je op Kink onder andere deze. It kicks like a sleep twitch. Editors, komt eraan.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Is ja. Dat echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals... met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga ik je mis. Pak het.
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreemrechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station vanuit Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is het nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
6: Woef woef, zometeen hoor je Duck Eat Duck. Ook Yard Act komt eraan naar Editors.
4: Kink.
7: It kicks like a sleep twitch.

fijn dat ze nog bestaan. Bands die durven te experimenteren. Die freaky durven te zijn. Die psychedelische en jazzy-achtige invloeden zoals die vage blaasinstrumenten in de achtergrond durven te verwerken. Bands die nog risico durven nemen. Nou, een band die dat durft te doen hoorde je net. Yard Act. En dat belonen we dan heel erg graag hier op Kink Alternative Rock Radio door ze vaak te draaien met hun nieuwste. Je hoorde Yard Act en de track was New Beginnings. Hartelijk zaterdagavond, iets over 7 uur. Mijn naam is Olivier, hier op de plek van Larissa. Mocht je haar stemgeluid missen, dat klopt, ze is helaas ziek. Dus namens mij en bij deze ook schrijf ik op namens jou heel veel, maar ook heel veel beterschap aan haar. Tot die tijd neem ik de honneurs waar en dat doe ik met heel veel liefde. Maar ik ben ook wel benieuwd wat je aan het uitspoken bent. Ik ben benieuwd hoe jouw zaterdagavond op dit moment plaatsvindt. Is dat er eentje die op de drempel staat van gewoon echt lekker uit de hand lopen? Vanavond de kroeg in, lekker biertjes drinken. Is dat een hele rustige? Omdat je week nou zo druk was, het herstellen kan je ook op zaterdagavond wel gebruiken. Misschien is het er eentje waar je gewoon aan de slag bent, een harde weekend werken. Ik vind het in ieder geval leuk om van je te horen. Weet ik ook een beetje waar ik qua energielevel op kan zitten voor jou. Dus kom vooral door, hè. Via de gratis Kink-app kan je je berichtjes sturen. Zie ik ze binnenkomen en hoor je het zo nog voorbij komen, ook hier op de radio. Zorg ik in de tussentijd voor de allerbeste alternative rock met zometeen Elbow, Grounds for Divorce, Linkin Park. Maar nu eerst Marcy Playground.

precies wat ik bedoel. Vooral laten weten hoe jouw zaterdagavond eruit ziet via de Kink-app. En dan krijg ik een bericht binnen van Rick. En die zegt, ja Olivier, ik ben onderweg in de auto. Onderweg naar huis. En dit is zo'n plaatje. Dat werkt perfect als ik het gas net wat harder wil indrukken. Het is echt een heerlijk autorijplaatje, toch? Elbow hoorde je met Ground voor de Force om je sneller te laten gaan. Heel veel succes en fijne reis naar huis. Zaterdagavond van Kink, wat je ook aan het uitspoken bent. Dit is de beste soundtrack, de soundtrack die je kan gebruiken. Die nergens anders zo klinkt behalve op deze radiozender. Want we gaan gewoon van Elbow met Grounds for Divorce naar deze ultieme classic van...

0: Och, deze ultieme classic. Kan er niet genoeg van krijgen. De Who and Pinball Wizard op King Alternative Rock Radio. Zometeen nog veel meer muziek. Let komt eraan. The Hunt is You. En je hoort zometeen ook Snow Patrol. King.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: King. Dit is het station van U2. En Haler. En Olivier Bakker.
0: Hartelijk zaterdagavond met zometeen Snow Patrol. Ook hoor je de Hunt is You. Maar eerst...
13: Kink.
0: Zo'n heerlijk zaterdagavond energieplaatje. Dit is Lit. And My Own Worst Enemy.

na al die jaren nog steeds. Altijd ergens nog wel, waar dan ook op het lichaam. Een klein beetje kippenvel van deze Snow Patrol. You're the Run of King, zaterdagavond, Alternative Rock Radio. Mijn naam is Olivier en ik wil je voorstellen aan nieuwe muziek uit Rotterdam. En het mooie vind ik, dit zijn meteen al vrouwen en een man die hebben ontdekt dat de muziekindustrie niet altijd even leuk is. Dat hebben ze vanaf moment 1 al ervaren toen ze probeerden door te breken, toen ze hun muziek een beetje op het podium probeerden te krijgen. Maar juist door dat te merken, dat de muziekindustrie vaker tegen je werkt, de grote spelers erin, dan met je, dachten ze, weet je wat, dan pakken we het hef gewoon in eigen handen. Fuck it, we gaan gewoon ons best doen, we gaan zelf zoveel mogelijk onze muziek pushen, alles in kracht zetten wat we kunnen en dan komt het ook wel goed. En nou, dat zelfstandige, dat eigenwijze, dat brengt ze dan nu ook al. Zeker op Kink en op verschillende podia waar ze goede shows geven. Ik ben benieuwd wat je vindt van deze independent geesten van Bert Haju. Dit is nieuwe muziek op Kink. How does it feel, hoor je nu.

meeblaren met de Ramones en Blitzkrieg Bop. Tijd voor nieuwe muziek van een band die vorige week hier nog in de studio van Kink te gast was. Interview had met Jim Forward, maar ook een geweldige live sessie deed hier in de Kink Bunker. En mocht je nu niet in de gelegenheid zijn, zou ik je zeker willen aanbevelen om later even op ons Instagram-account te kijken. Kink.nl naar de beelden, want dat is vet, hè? De energie in deze track werkt ook heel goed in de Kink Bunker. De band is Bleach 93, dit is Figure 8 nu.

0: en Mr. E's Beautiful Blues. Bij Kink zaterdagavond met zometeen nog veel meer alternative rock. Je hoort zo Guns N' Roses onder andere en Fontaine's DC.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1.500 mee naar huis. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 's middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
13: De instant klassieker, de nieuwe van Fontaine's DC, hoor je zo meteen naar Guns N' Roses.

0: vanaf moment 1. Een instant klassieker. Deze nieuwste van Fontaine's DC.
1: Kink.
0: Je hoort Marianne in de zaterdagavond van Kink. Van harte welkom. Het is iets over 8 uur. Mijn naam is Olivier op de plek van Larissa. Met de allerbeste alternative rock. Zometeen Madness One Step Beyond komt eraan. Maar eerst is het tijd voor nieuwe muziek. Sinds gisteren is er eindelijk het nieuwe album van de rocksterren uit Nijmegen. Het nieuwe album van De Staat. En Torre, de zanger van De Staat, omschrijft hemzelf onwijs goed. Dit hele project is samen te vatten in de drie termen: de massa, de uniformiteit en de eindeloosheid. Duidelijk is er met het thema gespeeld van oprukkend fascisme in de wereld. Steeds meer, ja, volksmanners. En mensen die geloven dat weer één iemand de macht moet pakken. En dat doordrenkt het hele album. En Torre, de zanger van De Staat, die speelt als ware dan, nou ja, zo'n volksmanner. Iemand die macht aan het pakken is. En vanuit dat thema is het album geschreven. Een van de liedjes die ik geweldig vind en dus gisteren ook is uitgekomen op het nieuwe album is deze. Benieuwd wat jij ervan vindt. De nieuwste van De Staat. Dit is Freedom op Kink.

0: nieuwste van de staat. Gisteren het hele album, zonder titel overigens, uitgekomen. Gewoon de staat. En het nummer gaat bomvol over oprukkende autocraten. Dus dystopische taferelen van volksmanners die de macht grijpen. Een angstbeeld wat in de wereld natuurlijk steeds meer prominent naar voren komt. En ook alles wat erbij komt kijken in deze moderne tijd, wat toch best wel scary is. In dit geval het liedje Freedom die je hoorde gaat over AI. En dan vooral ook het feit dat wij gewoon nu al in heel veel situaties niet meer het verschil tussen echt en nep kunnen zien. En wat de gevaren daarvan zijn. Goeie song, goed album. Nieuwe muziek van de staat. Hoorde op King Freedom.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound. One

Francine in de Kingcap, dankjewel voor je berichtje. Die stuurt alleen maar, wat is dit? In hoofdletters met vervolgens heel veel vraagtekens. Ik neem aan dat hij daarmee in de smaak viel. Maar wat het was, is de nieuwe band Fat Duck. Je hoorde Call It What You Want. En die kunnen rocken, die kunnen je laten zweten, die kunnen energie geven. Dus ik snap heel erg goed dat je fan bent, Francine. Bij deze, noteer het. Ik zal hem nog een keertje herhalen. Het was Fat Duck. En de track was Call It What You Want. Zaterdagavond van Kink, mijn naam is Olivier. Op de plek van Larissa. Met nu Alice in Chains. Dit is Rooster.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje.

Weezer is terug, het hele album is uit en dit is daarvan een van de kroonjuwelen. Je hoorde We Might As Well Be Strangers samen met Wednesday. Nou, Wednesday, daar is het niet. Nee hoor, het weekend, je hebt hem gewoon gehaald. Het is de zaterdagavond, een van de lekkerste avonden van de week. Of je nou aan het werk bent, of je nou aan het hangen bent op de bank, of je nou nog even aan het sporten bent, of je aan het voorbereiden bent op een wilde zaterdagavond. Kink is je soundtrack. Met zometeen Chumbawamba, Tam Tamping komt eraan naar Kings of Leon, Radioactive.

heerlijk. Eventjes alle frustraties van de week eruit schreeuwen. Dat komt perfect op deze System of a Down en Toxicity. Dit is nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En die is weer goed. A Different Kind of Happiness. Hoor je nu op King?

0: Nieuwste Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness op King. Zometeen nog veel meer fijne zaterdagavond Alternative Rock met Marco. Met binnen nu en een paar minuten al de Arctic Monkeys. Veel plezier.
1: King. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Lekkere van al.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattoo-shop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
14: Kink.

nog steeds het idee dat ik te horen krijg dat ik mijn sokken uit moet doen. Get your socks off. Maar dat is helemaal niet waar hij het over heeft. Hij heeft het over rocken. Primal Scream. En dat is precies wat wij vanavond gaan doen. Van harte welkom. Dit is de Zaterdag op Kink. Mijn naam is Marco. En vanavond tot 12 uur de beste alternative rock. Die krijg je zo meteen onder andere van Bruce Springsteen. Maar wat dacht je van de nieuwe van Royal Blood? Dat is deze. Van harte welkom.

betrap mezelf er weer op om veel te bevooroordeeld te zijn. Het is namelijk vandaag Praat als een Piratendag. En toen hoorde ik deze van Franz Ferdinand, Know You Girls. En dacht ik, nee, vrouwen die praten als een piraat, dat kan toch echt niet? Maar waarom ook niet? Je kunt via de Kink-app een audiobericht sturen. Ben je vrouw? Durf je het aan? Ben benieuwd, kom maar op. Dit is Honey, I'm Home.

0: pretty.
1: Ja, dat klinkt helemaal niet pretty, hè? Maar vandaag mag het wel. Het is namelijk vandaag Praat als een Piraatdag. En dan had ik het net even over hoe het dan zou klinken als je vrouw bent. En ik zat meteen een beetje in een soort van vooroordeelstandje. Maar ik heb je uitgedaagd en gevraagd, oké, hoe klinkt het dan als jij als vrouw zijnde klinkt als een piraat? En Mireille die stuurt een bericht via de Kink. Die zegt, Marco, ga ik echt niet aan beginnen.
2: Kink Director's Cut.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik ben nog steeds nieuwsgierig, dus als je je toch uitgedaagd voelt, dit is het moment, vandaag mag het. 19 september, de dag dat je mag praten als een piraat. De Kink-app, dat is de plek die je kunt gebruiken om een audiobericht in te spreken. Stuur hem dan deze kant op, dan pak ik hem zo even bij. Diezelfde Kink-app die kun je ook gebruiken voor iets anders. Namelijk, ik ben op zoek naar een lekker lang liedje. Want zaterdagavond, even onderuit gezakt op de bank. Pilsje op tafel, straks chips aan de rechterkant van je. En dan even lekker luisteren naar een, misschien wel een albumtrack. Die track die moet minimaal 5 minuten duren. En als je er eentje hebt en je hebt er ook zin in en je wilt hem delen, pak dan even de Kink-app erbij. Stuur door wat je wilt horen, dan pak ik hem er over een kwartiertje bij hier op Kink. Welke je sowieso zo meteen hoort als deze van Nirvana. En deze van de Wodan Boys. Hebben die een kerstliedje? Je hoort het zo.
3: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw

0: unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: sluit lekker aan. Dit is de zaterdagavond van Kink. Dude, Aerosmith. En ik ga even bellen met een dude. Als die er is.
1: Nummer dat u belt is buitengebracht.
0: Oh, even probeer ik deze even.
2: Hallo, met Joost.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Is dit een voicemail of ben je het echt?
2: Wat zeg jij?
0: Is dit een voicemail of ben je het echt?
2: Ik ben het echt.
0: Ah.
2: Met wie spreek ik?
0: Oké. Okay. Je spreekt met Marco van Kink.
2: Oh, hoi.
0: Hey, hallo daar. Hoe is het?
2: Goed.
0: Lekker. Hey Joost, jij stuurde mij een bericht.
2: Ja.
0: Over een liedje die eigenlijk veel te lang is voor de radio, maar jij denkt, als ik dat toch de kans krijg, dan wil ik hem wel graag horen.
2: Ja.
0: Hoe lang duurt hij? Weet je dat?
2: 8 minuten of zo.
0: Hij duurt 5 minuten 57.
2: Ja, maar ik kon nog net, denk ik. Heel veel heb geluisterd.
0: Ik heb hem even opgezet. Ja, hij kan zeker. Maar over welke plaat hebben we het?
2: Wilco van Impossible Germany.
0: Oké. Okay. Ben jij ergens in de buurt van de radio?
2: Ja.
0: Ja, dan zet ik hem even voor je op.
2: Ja, absoluut leuk.
0: Graag gedaan.
2: Ja, helemaal goed.
0: Geniet ervan.
2: Ja, helemaal goed. Hoi, hoi. Goed. Kink Directory Cut.

Als je net zoals Joost de zaterdagavond bij uitstek het moment vindt om even lekker te genieten van een veel te lange plaat die normaal gesproken geen plek krijgt op de radio, dan zit je hier goed. Hallo, dit is Kink. Mijn naam is Marco. En elke zaterdagavond om 9:45 maak ik ruimte voor een liedje die minimaal 5 minuten duurt. En die noem ik de Kink Director's Cut. Gewoon omdat zaterdagavond zo'n avond is dat je daar zin in hebt. Vandaag is die geweest, namelijk die van Joost. Wilco Impossible Germany. Maar als jij nu al een track hebt waarvan je denkt, nou, daar heb ik volgende week wel trek in, stuur hem maar door, hè, via de Kink app. Zet ik hem in de lijst, pak ik er eentje uit en bel ik je misschien volgende week op. Van harte welkom, dit is Kink met zometeen live, Heaven. En om daar te komen, ja, moet je in ieder geval een poging doen om die meer te leven, toch? Dat is precies wat Björk samen met David Arnold doet. Dit is Play That.

Van harte welkom in de muzikale hemel. Dit is Kink met Live. Ik maak even ruimte voor het ANP-nieuws van 10. Zover is het bijna. Daarna hoor je onder andere niet deze... Black Hole Sun. Van Soundgarden. Maar wel Pearl Jam, die het eens is met de kleur.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse Politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio.
15: Met muziek van Muse voor je, Resistance.

0: Nieuwe muziek op Kink van Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Ik heb net even met een schuine oog gekeken. Er is alweer een nieuwe track uit, namelijk Dying in Reverse. En die ga je ongetwijfeld binnenkort horen op Kink. Hey, ik weet niet of je elke vrijdag en zaterdag tussen 9 en 12 luistert naar Kink. Zo niet, mocht dit de eerste keer zijn. Van harte welkom, hallo, ik ben Marco. En ik schuif niet onder stoelen of banken dat ik een grote voorliefde heb voor Incubus. Nou, is het best al even een tijd stil. Nou zou het vorige week, of vorig jaar, zou er een nieuwe plaat komen. Toen zou het dit jaar worden. There's Something in the Water. Ja, we weten nog steeds niet wat het is, want die plaat die is er nog steeds niet. Maar deze week op Instagram een post van de zanger van Incubus, Brandon Boyd, met een belangrijke mededeling.
1: I have something very important to share with you. And it's actually a stick.
0: Een stick. Brandon Boyd heeft het over een stok. Dat is zijn belangrijke mededeling. Wat wil je doen met een stok?
1: It's a stick. I'm going to give the stick a review.
0: Okay.
1: And this stick I found in one of the more unlikely places. Not a place where you'd be looking for a stick, like on a hike or something like that.
0: Yeah.
1: I found it in a toy basket. And I was digging through the toy basket for some reason. Mm-hmm. And this amazing stick caught my attention. And here it is.
0: Yeah. Nou, hartstikke mooi. Ja, toch? Brandon Boyd, de zanger van Incubus, heeft een stok gevonden. Maar lieve Brandon Boyd. We zijn op zoek naar de plaat. En als je het niet met ons aan de stok wilt hebben, moet je met nieuws komen. En en passant riep je het nog wel, het komt eraan. Maar wanneer? Nou ja, liefde gaat niet altijd over rozen. Dit is Incubus op Kink.

0: Ook al is het 22:30, dat mag hoor. Daar is het zaterdagavond voor, toch? Zometeen op Kink muziek van Travis, namelijk deze, Sing. Het liedje dat in eerste instantie Swing heette.
1: Kink klare onzin.
0: Dat is de vraag. Is dat zo? Het liedje van Travis. Heette die ooit Swing voordat hij officieel uitkwam? En daarna werd omgedoopt tot Sing? Of heeft hij eigenlijk altijd gewoon Sing geheten? Kink klare onzin of niet? Als jij het denkt te weten, laat het vooral weten via de Kink-app. Hoor je over een kwartier of het waarheid is of dat je volledig op het verkeerde spoor wordt gezet. Zometeen, binnen nu in een paar minuten dus, die van Travis, hoor je Cloud Service en ook Green Day staat voor je klaar.
1: Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Kink.

0: je je voorstellen dat je het nieuws aanzet en dat Trump het heeft over perziken? Ik denk dat de kans niet zo heel groot is dat dat ooit gaat gebeuren. Zeker nu niet. Hij is veel te druk met het winnen van de wedstrijd van China. Voor het doorontwikkelen van AI met mogelijk alle risico's van dien. Maar het zou toch een keer leuk zijn, toch? Lekker lichtzinnig. The President of the USA hoorde je en Peaches. Waar Marlon een bericht stuurt via de Kink App en zegt: hey Marco, ik geloof er echt werkelijk waar helemaal niks van. Waar heeft hij het over? Kan me voorstellen dat je wat context zoekt. Nou, hij heeft het over het liedje van Travis, Sing. Waarvan ik zei dat het liedje heette ooit Swing.
1: Kinkklare onzin.
0: En dat is de vraag. Is het kinkklare onzin? Of is het echt zo? Marlon is het dus ermee eens. Of beter gezegd, voor hem is het duidelijk. Kinkklare onzin. Maar Fran Haley, die veranderde uiteindelijk één letter aan de titel van het liedje. Het heette Swing, maar omdat in het refrein Sing Sing Sin zit, dacht hij, weet je wat, ik haal de W eruit. En zo geschiedde. En heette het liedje Sing.

Fighters op Kink Window. Ik heb het geluk dat hij inmiddels schoon is gemaakt deze week. Gewoon op één hoog en dan kan ik er zelf vrij moeilijk bij. Dus één keer in de zoveel tijd komt er dan iemand langs die de ramen wast. En dan gooi ze een papiertje door de bus. En dan kost het me €6 in goed vertrouwen dat ik het ook ga betalen. Ik doe het, want de ramen zijn weer lekker schoon. Althans, die. Nu de rest nog. Het is bijna 11:00. Tijd voor het ANP-nieuws. Daarna muziek van Within Temptation, Ice Queen en ook Suzy and the Banshee staat voor je klaar. Tot 11:00 is dit Joy Division.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
11: Cities in Dust, daar komt geen ijs bij kijken, maar wel bij die van Within Temptation. Kink.

Ik kan me daar wel in vinden, Eve. Ze schrijft, dit nummer van Florence Road is echt zo goed. Ja, dat is echt een goed liedje. Hij verveelt ook gewoon niet. Step 5, 6, 3 op Kink. En daarmee zijn we het laatste uur ingetreden van de zaterdag de 19e. Vandaag is het dag dat je mag praten als een piraat. Ik heb het tot dusver nog niet gedaan. Of ja, eigenlijk bij het begin een beetje, maar... Dus ik ga het niet doen. Vanavond wel de avond gevuld tot aan 12 uur. Met hele fijne muziek. Al zeg ik het zelf. Wat staat er op het programma? Nou, onder andere Violent Hill van Goldplay hoor je zo meteen. Ik heb editors nog voor je klaarstaan, Sugar. En wat dacht je van Rammstein? Kan dat nog na 11 uur? Nou ja, of dat goed aanvoelt of niet. Dat hoor je binnen nu en een paar minuten, want je hoort ze zo meteen op Kink. Eerst is dit Soul Asylum Runaway Train.

Rammstein. Engel. En over een kwartiertje voelt het alsof er een engel tegen je trommelvlies aanpiest, want dan hoor je de Kink Ikzelf van deze week, de nieuwe van The War on Drugs. En ook Buffalo Tom staat voor je klaar.

0: Genk. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

liedje dat zomaar over mijn zoon zou kunnen gaan. Ik had gisteren namelijk een gesprek met hem over AI en de ontwikkelingen daarvan. En dat het nou ja, toch best wel heel bijzonder is dat AI steeds beter in staat is om zonder de mens zichzelf te ontwikkelen en de boel te hacken. En samen te communiceren met andere AI's en zo. Waarop hij met zijn heerlijke, nuchtere, frisse blik de opmerking maakte. Maar Marco, wij mensen zijn er toch nog? Als we dit niet meer willen, dan trekken we toch gewoon de stekker eruit. En zo simpel is het. Mr. Brightside hoor je, The Killers. Langzaamaan kruipen we richting de nieuwe dag. 20 september staat voor de deur. En dat doen we onder andere met deze van Imagine Dragons. Dit is Radio Act.

zowaar een keer een liedje onder de 7 minuten. Dat is toch wel een beetje een handelsmerk. The War on Drugs, de nieuwe Who's That? Deze week de Kink XL. En als je houdt van lange liedjes, deze is net onder de 5 minuten, namelijk 4 minuten 59. Dan het advies om volgende week zaterdag om 9:15 weer even de radio aan te zetten. En je laat hem natuurlijk sowieso aanstaan, maar goed te luisteren. Want dan is het de ruimte voor de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 5 minuten moet duren. Anders mag die niet gedraaid worden. En als je er eentje hebt, mag je hem alvast doorsturen. Zet ik hem op de lijst en dan hoor je hem misschien volgende week terug. Bel ik je even. Het is wat mij betreft tijd om af te zwaaien. Volgende week, vrijdag vanaf 9 uur, dan ben ik er weer. Goed nieuws, morgen vanaf 6 uur dan zit Lars hier. En ik kan me voorstellen dat je hem even nodig hebt, want morgen in de ochtend is het hier en daar in het zuiden bewolkt en zijn er periodes met regen. Dus hoe lekker is het dan om de zomerse zoete klanken van Lars Wijnhoven hier te horen vanaf 6 uur op Kink. Gaan we regelen voor je, hij is er. En tot die tijd de lekkerste alternative rock natuurlijk. Met vandaag de allerlaatste van de dag van de Smits. Geen reden daarvoor, maar dit is Panic.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten railschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kampde na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattoo shop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior, 2-2, en bij ADO Cambuur, 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie, PSV, AZ en Feyenoord in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.